0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht de quischali.
2: Ijante mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moe met fin de credive agus ne schelte, et haar grilo or venulochte margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Jones.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, koan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment fin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Dark Yon.